0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis Tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Bekkevoort is de allereerste struikelsteen geplaatst. Struikelstenen vind je in heel Europa en worden geplaatst voor de laatste woonplaats van slachtoffers van het naziregime. In Bekkevoort is dat aan de voormalige woning van Johannes Ferdinand Lavers in de Meenselstraat 3 in Molenbeek, Wersbeek. Struikelstenen zijn kleine gedenkstenen in messing die worden geplaatst voor die laatste vrijwillige woonplaats van slachtoffers van het naziregime. Het internationale project is opgestart door een Duitse kunstenaar, Günther Dimnich, en groeide uit tot het grootste gedecentraliseerde herdenkingsmonument ter wereld. De socialistische vakbond BBTK roept medewerkers, patiënten en bezoekers in het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heus de Zolder op om een brief te sturen naar de ministers van Zorg en Volksgezondheid. Met de brieven willen ze de bevoegde ministers oproepen om dringend meer te investeren in de zorg. Ook in andere provincies houdt de vakbond gelijkaardige acties de komende dagen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. 1 van hen zou er erg aan toe zijn, dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
4: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
3: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
5: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
3: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
6: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
3: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.

Rod Stewart. Goedemorgen, Rod Stewart. Zie, ik vertoef nog in de aanwezigheid van Baby Jane, maar... Ja, kijk, dat kan het ook niet goed maken, want hij moet ook gaan werken, hè.

0: Stad.
1: Good morning, beste Demerstadvrienden. We gaan weer allemaal samen tegen de stroom in en we gaan met de liedjes meezingen. Wat op een ander verboden is, hè? Steel as wheel, stuck in the middle with you.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of

Save Me, Spaar Mij en Cloud. Wel ja, ik lag hier met nog een aantal boekjes, hè, Vlaamse filmpjes. En ik heb haar daar bovenop gezet. Op een boekje gezet, ja. Weet je?

0: Willy Sommers vroeg het aan een al wat oudere fan. Weet je nog die slow? En je gelooft het niet, ze wist het nog, hè. Maar wat ze gisteren gegeten had, dat wist zij niet meer. En dan is onze conclusie vrij duidelijk, hè. Dat is ouderdomsdementie.
1: Dit is het festival.
0: Als je ze nog iets moet weten, je moet het maar vragen, hè.

Touch a Park van Donna Summer. Hebt u iets met parken, mag ik u vragen? Hebt u daar nog ingestaan in een park? Als je klein waart, ik heb dat ook nog gedaan. Hè? Zo in een houten afrastering zo van een meter. En 10 op 80 centimeter ongeveer, denk ik. Met een omheining zo ook van ongeveer 80 centimeter. Enfin, een gevangenis voor kleine kinderen. Hè? Ik heb die persoonlijk volledig afgebroken toen ik klein was. Dat is echt waar. En wat ik daar ook stond in te doen, dat kun je nooit raden. Hè? Ik stond daar dus in te zingen.

Het leven is fijn, zelfs op een maandag op Radio Demerstad. Sandra Kim. En dan zijn er de ketchupmeisjes. En de ketchup song. Bent u een ketchup-eter of moet gij een ander sausje hebben? We hebben het allemaal, hè. Cocktailsaus, alstublieft. Béarnaise. Of dit hier, dat is ook een heel goed sausje. Dat is wat vrouwen aan bepaalde lichaamsdelen wrijven. Dat is Andalouse.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. De

0: en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektriksters met verstand van zaken.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in dienst.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Tiger Feet van Mud. Dat is voor mensen die zeer bijgelovig zijn. Het is wel iets onhandiger dan een konijnenpoot. Dat kun je dus gemakkelijker in uw broekzak steken. Dat is wel waar. The Shadows en de Guitar Tango op Radio Demerstad.

Marco Borsato zou hij al beter zijn. Want hij was serieus gevallen, hè. Met zijn velo, hè. Boem patat, hè. En daar lag hem. Want zo gaat dat, hè. Wielertoeristen weten dat, hè. Van zodra het lang geleden is dat je met je fiets gevallen bent, komt het korterbij. Ja, ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar zo zit het wel in elkaar. Want overeind blijven is verschrikkelijk moeilijk. Dit is Michael Jackson. I'm gonna rock with you.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran-Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekmans.
4: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
3: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radioman. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenigracht.
5: Komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAT die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
3: Volgens het VAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
6: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
3: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemorgen voor de freaky girls en de freaky boys, de freak out van Chic. Ja, zo freak out is het niet, maar het is toch iets minder, ja. Dit festival is niet voor baby's, nee, zeker niet.

Verpinkter jij gemakkelijk? Verpunken zeker. Dat wel, hè. Uw haar zo af en toe in piekjes. Dat is verpunken, hè. Maar in alle geval, ik wens u veel karakter, want je weet het, mensen die volharden in dit programma, het Festival der Vloemingen, die krijgen rond 9 uur, als ze het volledig hebben uitgezeten, een conformiteitsattest voor moed en zelfopoffering. Dat krijg je ook niet overal, hè. Dat is waar, hè. Dit zijn de Eurythmics. Het zou vandaag wel eens kunnen kloppen wat ze zeggen. Here comes the rain again.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: De nummer 1 in Classic Hits.
8: Classic Hits, hou vast.
9: Dreamerstad.

Bent u het ook, ja? Of is het wat moeilijk vandaag? Je moet met uw voetje zo meedoen, hè? Tuk, tuk, tuk. Everybody's dancing. Everybody's on the beat. Ja, ja, dat is het, ja. De BB&Q Band. En Fleetwood Mac. Op Radio Demerstad over Sarah.

Fleetwood Mac. Toch één van de supergroepen. Dat mag hij toch zeggen, hè? En Sarah. Zo heb je Sarah niet gezien, maar gehoord. Je kan ze ook zien. Vrouwen die Sarah zien, die worden 50 jaar. Het is niet waar. Vandaag echt, maar dan is er champagne, hè? Champagne drinken we uit, Leo Sayer komt het zeggen, uit lange, smalle glazen. Long, tall glasses. En recht in mijn ogen kijken, hè, zeg, want anders gaan we slechte seksuele ervaringen hebben, hè? I was trying to

0: Patti LaBelle zegt het ook. Now is the time to release. Je moet hem loslaten, zegt ze. Hij heeft nog maar 2 keer de Delhaize overvallen. Dat is toch niet veel, hè?
1: Dit is het festival. Op Radio Demerstad.
0: Laat hem maar los, want hij kan nog veel beter als hem wil, hoor.

Voilà, je zei het weer, hè. Met het Festival der Vloemingen op Radio Demerstad onderweg en Abel. Het volgende liedje, hè, dit hier, The Mirror Man van The Human League, is voor mannen die graag in de spiegel staan. We durven allemaal ons haar wel eens te kammen, maar echt lang in de spiegel staan, dat is voor de mannen met een kettingje aan hun hals, hè. En met een brangelet aan en zo, en met een paar ringen. Die hebben een lichte roze afwijking, denk ik.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

It feels like I'm in love, Kelly Marie. Een bijzonder gevoel, hè, want haar mama kwam net binnen op het moment dat zij dat stond te zingen en die moeder zag het. Die moeder zegt: Kelly, het is niet waar, hè. Heb jij weer al die vlinders opgegeten?

De citroenenboom van Trini Lopez. En dan zijn we toegekomen aan het, voor mij toch, vrolijkste moment van de show. Het moment dat ik mijn factuur mag beginnen maken. Tudofu! Ik maak die alle dagen.

Dat is niet mooi, de Hugo Côté, maar goed, ja. Kijk, het is zo, hè. Mais comme j'ai toujours envie d'aimer, spring ik uiteraard morgenochtend weer binnen vanaf 7 uur om u auditief, ja, dat is het, hè, auditief te beminnen. Ja, om het netjes te houden, hoor. Comme j'ai toujours envie d'aimer, Mark Hamilton. En tot morgen, want dan ben ik van Corvée.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
4: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
3: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij, dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaakschade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koengracht.
5: Komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAT die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
3: Volgens het VAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nochtans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.

0: Dat zijn toch dingen die ons vrolijk maken. En zeker op een maandag voormiddag. De muziek van ABBA op de radio. De muziek van Radio Demerstad. Het is 9:00 voorbij. Dankjewel Rudy voor het festival. Nu staan ons...
1: Classics at Work. Dirk Smeets.
0: En het is heel opvallend. We hebben 2-3 weken geleden ons vakantiegeld ontvangen. En we gaan dan meteen online shoppen. Al die pakjes die zijn al thuis bezorgd op een paar na. Want bij de koerierdiensten spreken ze van een piek aan pakjes. Nee, geen pakjes Piet. Een piek aan pakjes. Het is nu tijd voor de classics en voor de verhalen op de werkvloer. Een hele goede morgen, jongens en meisjes.
2: Maar...

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in

0: Classics at Work op maandag voormiddag. En daar die zomerse muziek bij. Dit is Radio Demerstad. One for you and one for me. En dan is iedereen tevreden.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
1: Demerstad.
0: Straks weer nieuwe verhalen op de werkvloer, want na 30 jaar verdwijnt er weer een vertrouwde naam uit het Leuvense straatbeeld. En volgende week is de Baloise Belgium Tour in onze regio en in ons land, want volgende week dinsdag staan alle coureurs in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. Zeg, zijn alle pakjes ondertussen aangekomen die je had besteld en betaald van het vakantiegeld? Nee, nog niet. Ja, er zou misschien wel wat vertraging kunnen opzitten. En het wordt ook extra belangrijk om de prijzen de komende dagen goed in de gaten te houden, om te checken of een korting ook wel echt een goede deal is. Zeker nu modeketen Zep het proces tegen de Belgische staat heeft gewonnen. Dat hoorden we vorige week vertellen op de werkvloer. En zij mogen dus nu het hele jaar door het woordje sol gebruiken. Ze zijn daar vorige zaterdag al mee begonnen, terwijl andere winkels die moeten wachten tot de zomersolde op 1 juli.
1: Nu

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Zelfs muziek van 58 jaar geleden hoor je hier op de radio. Of thuis, of in de wagen, of op de werkvloer. Fijn dat je erbij bent tussen 9 en 11. Dit is Radio Demerstad. Hier hoor je nog eens wat. Ja, er zit dus een behoorlijke piek, hè, bij Bpost en bij PostNL, waar meer pakjes per dag verwerkt worden dan andere momenten. Ja, niet vergelijken met de kerstperiode, maar toch, Bpost levert deze dagen tot 50.000 extra pakjes af per dag. Ook bij PostNL spreken ze van een grote piek in het aantal pakjes dat ze moeten bezorgen en verwerken. En dat heeft blijkbaar allemaal te maken met het vakantiegeld dat wij ontvangen hebben.
1: De werkvloer.
0: Na 3 decennia verdwijnt er een vertrouwde naam uit het Leuvense straatbeeld. De ecologische interieurspecialist Bio Home Leuven sluit eind van deze maand definitief de deuren. En daarmee komt er dus een einde aan een verhaal dat 30 jaar geleden begon in de Mechelse straat. De zaak is een vaste waarde geworden voor duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor het interieur. Volgens de uitbaters is het nu aflopende huurcontract eigenlijk de belangrijkste reden om de deuren te sluiten. Net nu het afscheid komt, verdwijnt er dus ook een bekende handelszaak uit het straatbeeld van Leuven.
1: De werkvloer.
0: Steinze Keramo, gekend als het buizenfabriek in Hasselt, stopt de productie. 85 mensen verliezen daardoor hun baan. 50 ontslagen en 35 mensen die voor vrijwillig vertrek kiezen. Die herstructurering is door de marktproblemen, de stijgende kosten en de concurrentiedruk noodzakelijk geworden. Logistieke activiteiten bij Keramo Steinze die blijven behouden, waardoor 56 werknemers ook aan de slag kunnen blijven. De site aan de Paalsteenstraat in Hasselt wordt wel afgebouwd.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: 20 jaar Zelem zomer.
5: Wow.
4: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je haar.
4: De Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Misschien alleen maar met de gedachte, met twee geraken we veel verder dan alleen. Maggie Reilly en de meester Mike Oldfield met de eerste grote hit uit 1983. Moonlight Shadow was dat.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op Demonstrat.
0: Woensdagnamiddag dan begeleiden de Hagelandgidsen de wandelaars bij een streekwandeling. Die wandeling die vertrekt woensdagnamiddag om 14:00 aan de Sint-Jan de Doperkerk in Binkom. De aandacht in die wandeling gaat naar merkwaardige gebouwen en panorama's onderweg. Volgende zaterdagvoormiddag is er een rommelmarkt aan de visvijver van Kasteel Terbiest in Sint-Truiden. Dat werd ons gemeld via info@radiodemerstad.be. En wij zetten dat gewoon gratis op onze agendapagina op de website. Dankjewel daarvoor.

Voilà, muziek van Creedence Clearwater Revival op de werkvloer. De mannen die we nog kennen van de Bad Moon Rising, 58 jaar geleden, deze traveling band. Classics at work, tips, weeks, volgende week is het koersen in ons land. Woensdag begint de Baloise Belgium Tour. Maar dinsdagavond worden de renners al voorgesteld in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. De eerste rit die is dan woensdag, dwars door het Hageland. En daar zullen bij zijn Tim Merlier, Jasper Stuyven, Tim Wellens en Matt Petersen. En jij, Chris? Nee, je doet niet mee. Ah, oké, blijf bij ons voor het regionale nieuws.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Toch wat nieuws uit het onderwijslandschap in de regio Tiene en Zuid-Leeuw, want vanaf 1 september ondergaat de bekende scholengroep Sint Paulus een gedaanteverwisseling. De groep bundelt de krachten onder een gloednieuwe naam Aura Scholen en lanceert een volledig vernieuwde overkoepelende huisstijl met de opvallende baseline Straal, Leer, Leef. In de schoolomgeving van de oude Leuvense baan in Bekkevoort was er al wel zone 30, maar sinds 1 juni is dat een dynamische zone 30 geworden. En dat betekent dus dat tijdens bepaalde uren zone 30 geldt. Met behulp van digitale verkeersborden wordt de snelheid tijdens de schooluren automatisch verlaagd van 50 naar 30 km per uur. De maatregel geldt op weekdagen tijdens de momenten waarop leerlingen aankomen op school, pauzeren of naar huis gaan. Buiten de schooluren tijdens weekends en schoolvakanties blijft het daar 50 per uur. Met de invoering van deze dynamische zone 30 wil het lokaal bestuur van Bekkevoort de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen en andere weggebruikers verhogen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
4: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was in de jaren 60 al een hele grote hit, Dancing in the Street. En in 1985 wilde Mick Jagger en David Bowie het nummer samen opnemen, maar eigenlijk op een aparte locatie. De ene in Engeland en de andere in Amerika. Maar technisch gezien was dat toch niet zo simpel. En dan hebben ze het maar in één studio opgenomen.
1: Classics at work.
0: Goedemorgen, het wordt vanaf nu dus wel extra belangrijk om de prijzen goed in de gaten te houden, om te checken of de korting die er wel op zit, of dat echt wel een goede deal is. Modeketen Zep is vorige zaterdag al met de solde begonnen na de uitspraak van de Raad van State. Weet je nog, vorige week het blitzbericht op de werkvloer? Wel, straks in de koffiecorner gaan we wat meer uitleg geven over die uitspraak

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We

Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

0: You ain't seen nothing yet. Uit het midden van de 70s kwam deze opname. Maandag voormiddag, dit zijn de classics at work bij Radio Demerstad. Ja, you ain't seen nothing yet. Dat is mij ondertussen een beetje duidelijk. Want na dat blitzbericht over modeketen Zep en over de Raad van State is het misschien een beetje duidelijk geworden, of misschien net niet.
1: Classics at work. Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Ja, vorige week vertelden we in een blitzbericht dat de Raad van State de boetes voor modeketen Zep, voor Poincaré en voor de Fashion Store vernietigd heeft. Die keten had die boete opgelegd gekregen na het gebruik van het woordje solde, maar dan buiten de Belgische periodes vanaf 1 juli en vanaf 1 januari. Nu, de Belgische wet is in strijd met het Europees recht en die uitspraak van de Raad van State vorige week betekent eigenlijk dat de solderregeling in feite afgeschaft is. Vanaf nu kan je in ons land dus 365 dagen per jaar het woordje solde gebruiken. Modeketen Zep is vorige zaterdag ook al meteen begonnen met solde, terwijl de andere modewinkels moeten wachten tot als de periode begint. En dat is op 1 juli. Het wordt dus nu wel extra belangrijk om die prijzen goed in de gaten te houden, om te checken of de korting ook wel echt een goede deal is. En zo zit er toch wel een beetje rommeling in.

0: Nog een fijne afsluiter van de koffiepauze op maandag voormiddag. Uit de 80s, All Night Long en Lionel Richie. Ik heb zometeen goed nieuws voor de fans van Simply Red.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: We gaan zometeen nog eens luisteren naar Holding Back the Years. Een nummer uit 1986 van de band, die ondertussen 40 jaar bestaat. En dat willen ze vieren. De cadeautjes, die zijn voor de fans. Want vrijdag 26 juni, eind van deze maand, dan komt de concertfilm van Simply Red op de markt en die heet Holding Back the Years. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en op Blu-ray. De muziek is verkrijgbaar op 2 cd's of op 3 LP's, zoals je zelf wil. Als je het deluxe pakket neemt, dan zit daar ook nog een boek bij van 48 pagina's met allemaal foto's die nooit eerder zijn uitgegeven. Dus uitkijken naar vrijdag 26 juni.
2: De werkvloer.
0: Volgende zaterdagavond is het Slagerfeest in Kermeta in Kermt bij Hasselt. Daar zijn zaterdagavond optredens van Sam Goris, Laura Lien, Luc Kaals, Frank Galan en Dennis. Tickets die zijn nog verkrijgbaar via de website van het Slagerfeest in Kermt bij Hasselt nu zaterdag. Maar dit is ook wel een beetje feeststemming. Oh Mona.
3: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella.

0: free.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

meezingen met The Road to Mandalay. Je kan het ook live doen op vrijdag 27 juni. Want dan staat die Robbie Williams in het Middenvijverpark op Linkeroever in Antwerpen. Hij komt een live concert geven op het festival Life is Life. Bijna 25 jaar geleden was dit een hele grote hit. Nog tot aanstaande donderdag is er een expo Textiel met een Ziel in de Ons Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Sint-Truiden. Middeleeuwse textielschatten uit de Trudo-abdij. Opvallend is wel dat er een combinatie is met creaties van modeontwerper Dries van Noten. Die expo Textiel met een Ziel, die staat er nog tot aanstaande donderdag. 0-2 tegen Kroatië, dat was toch wel een hele goede start voor de voorbereiding van onze Rode Duivels op het WK. Volgende maandag spelen ze tegen Egypte. Je kan de wedstrijd op grootscherm gaan kijken vanaf 9 uur 's avonds op de Grote Markt in Diest. En volgende week is het de week van de Balwaze Belgium Tour. Dan gaat hij door het land en door de regio. Volgende week dinsdag dan staan alle coureurs in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel, want daar zullen ze voorgesteld worden. Moet ik dat nog doen met deze Henkie? Hij heeft ondertussen 450 liedjes gemaakt, maakt al 50 jaar muziek in de Lage Landen en is onlangs 80 jaar geworden. En daar heeft hij een hele nieuwe truc voor gekregen. Henk Wijngaard.

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: ken zo'n aantal plekjes in de korte keten waar je die blauwe bessen kan kopen. En laat dat nu net op een heuveltje zijn dat die fruitboer daar woont. Fats Domino, die noemde dat de Blueberry Hill.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Vorige week vertelden we nog dat de Raad van State dus die boetes van modeketen Zep wil vernietigen. Ze mogen nu het hele jaar door het woordje solde gebruiken. Daar zijn ze vorige zaterdag al mee begonnen. Andere modewinkels die moeten wachten tot 1 juli als officieel de zomersolde beginnen. Simply Red die brengt een concertfilm uit op vrijdag 26 juni. En na 30 jaar verdwijnt er weer een vertrouwde naam uit het Leuvense straatbeeld. Bio Home Leuven in de Mechelse straat sluit eind van deze maand de deuren. Er zijn verhalen op de werkvloer. Je hoort ze elke dag bij Radio Demerstad tussen 9 en 11. En daarna is er het aperitiefje met Gerbouwens.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Scherpenheuvel-Zichem is oppositiepartij N-VA niet tevreden over de kwaliteit van de bevraging rond het nieuwe mobiliteitsplan in de stad. De vragenlijst is volgens N-VA slecht opgesteld. Een voorbeeld daarvan is dat inwoners moeten aangeven waar ze het vaakst gaan winkelen. Een buurgemeente als Diest is geen optie, maar Rijst op den Berg wel. En zo zijn er nog dingen waarbij de grootste oppositiepartij zich vragen stelt. Bevoegdschepen Nico Bergmans weerlegt de kritiek een beetje, want Diest moet in de lijst worden voorzien, dat is inmiddels doorgegeven aan het studiebureau. De mogelijkheid om onbeperkt aanvragen in te vullen wordt achter de schermen gemonitord via speciale datafilters, zegt hij. En Bergmans zegt dat het klopt dat er een behoorlijke som geld geïnvesteerd is, maar dat er uiteraard veel meer gaat dan naar enkel de vragenlijst. De deputatie van de provincie Limburg heeft een vergunning afgeleverd voor een nieuwe caviarkwekerij op de terreinen van Agropolis in Kinrooi. Ondanks het protest van de Limburgse milieukoepel, die berekende dat de kwekerij dagelijks 1 miljoen liter water zal verbruiken. Kwekerij Royal Belgian Caviar uit Turnhout wil in Kinrooi zo'n nieuw kwekerijtje bouwen voor sturen en de productie van hun onbevruchte eitjes. De schaal van het project is aanzienlijk, maar kadert in een aquacultuuractiviteit die nood heeft aan grote functionele ruimtes voor waterbassins en technische installaties, zegt het kabinet van gedeputeerde Inge Moors. Laatste woord is hier waarschijnlijk nog niet over gezegd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldiging van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67, je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
4: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. En die kunnen soms stevig zijn. Bij 17 graden. Vanaf zaterdag wordt het beter.

Riley van Tavares met Don't Take Away the Music. Nee, dat gaan we niet doen. Integendeel, tussen dit en 12 uur is dit het programma Aperitief. Uiteraard hier bij Radio Demerstad. George Michael zit in dit uur. George Harrison en Dionne Warwick.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan

0: Dit keer niet met Wham, dus niet met Andrew Ridgely. Wel helemaal solo. Dat was George Michael met Fate. Goedemorgen allemaal. Maandag, Monday.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: En Boney M. doet mee vandaag. This is

George Harrison, uiteraard bekend van The Beatles, When We Was Fab, bij Radio Demerstad. Overmorgen woensdag 10 juni om 19:30 in de avond begint aan Den Egger in Scherpenheuvel de startdag voor de fietsvrienden. Die is ook bedoeld voor anderstaligen om tijdens een gratis tochtje in de omgeving hun Nederlands bij te schaven. En zaterdag 13 juni dan, om 22:30 kan dat, om 2:30 of om 4:00, wordt in Den Egger in Scherpenheuvel de magische kast opgevoerd door leerlingen van basisschool Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ze waren vooral in de jaren 80 geweldig populair dankzij de rockabilly hits. Stray Cats, die hadden we met Rock This Town. En dit was natuurlijk ook populair destijds. Ziggy Marley, een van zijn hitjes. Look Who's Dancing Now.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

straks, als je klaar bent met het aperitief en je gaat lunchen, laat het smaken. En blijf vooral meer luisteren, uiteraard, naar de collega's hier bij Radio Demastad. Morgen om 11 uur doen wij het opnieuw. Ik laat u wat dit programma betreft met onder meer It's Impossible van Barry Como, als we nog een beetje tijd hebben. Beginnen doen we met If I Was, hier is Meteor. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
4: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
3: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
3: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
6: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat te vroeg vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. En ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De Rubettes met de glampop uit de jaren 70. Ze waren de toonzetters van die trend destijds. Jukebox Jive, een van hun allergrootste hits. Ook onze jukebox is weer open.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Voor zij die aan tafel gaan, smakelijk eten. Dit is Freddy and the Dreamers.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Herinnert u zich nog de zomer van 1983? Het was een schitterende zomer met schitterend hits. En eentje daarvan hadden we vandaag mee. Bandolero en Paris Latino. Voor zij die houden van het Songfestival hebben we goed nieuws. Want de winnaar van het Songfestival 1978 komt er zo dadelijk aan. Maar eerst nog een afscheid. Een afscheid van Acropolis samen met Mireille Mathieu.

Heel zijn carrière heeft hij gezongen met zijn vrienden van de Beatles, deze Paul McCartney. Heeft dan ook nog nummers opgenomen met onder andere Michael Jackson. En we hoorden hem hier net met Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Heel wat andere artiesten hebben ook samen met McCartney gezongen, uiteraard. En de volgende man die deed het altijd alleen, Wiltura.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Nummer 1 in classics, in de stad. Oeka, oeka, oeka.

Easy Lovers, Phil en Phil, Phil Bailey en Phil Collins. De straatfeesten, ja, het is de tijd van het jaar en ze komen als het ware als bloemen uit de grond. Volgend weekend is niet anders, want dan gaan er feesten door ter gelegenheid van Blijstraat Kermis. Tenminste, ze noemen dat daar zo, want het zijn de straatfeesten van de Blijstraat in Waanrode. Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni vinden die plaats in zaal Bergendal in Waanrode. Vrijdag om 18 uur opent dat met een barbecue. Vooraf inschrijven is wel de boodschap. En zaterdag vanaf 14 uur begint de dansnamiddag voor senioren met DJ's Hugo van Vlaanderen en ook Verschuren, plaatselijke vedette. Vanaf 21 uur wordt er dan weer gefuift met DJ Rudy. En wij zelf komen onze opwachting ook maken daar volgende zaterdag vanaf een uur of 10. Hopen wij u daar allemaal tegen te komen.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ik ken deze Johnny Bristol van dit ene nummer, Hang On In There Baby. Maar later hebben we er niks meer van gehoord. Vandaar dat we daar ook maar weinig kunnen over meegeven natuurlijk. Daarvoor was er ook nog Paul Anka en Having My Baby. We gaan eruit in dit uur met Blondie. Na het nieuws en het weer komen we graag bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
3: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Gladbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
5: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. En ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten. Dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.

0: Madonna en True Blue. Ja, we hadden ze vorige week, volgens dat ik nog mij kan herinneren, niet in het programma zitten. En vandaag was dat op deze maandag weer wel het geval. Hè. Een grote ster, die hoort hier thuis bij ons. Goedemiddag.
1: Patrick van Laar, op Devenstad.
0: Oh ja, dat waren we bijna vergeten. We moeten de mensen die op dit ogenblik middagpauze houden in diverse werkplaatsen ook bedanken om weer naar ons te luisteren. Want ze doen dat massaal, heb ik me laten vertellen. Tweede nummer van vanmiddag in dit tweede uur is voor jullie. Dit zijn de Tremolos.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be.

0: erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Tears of a Clown. Ja, als de clown al begint te wenen, dan moet het serieus geweest zijn. Dat was Smokey Robinson. Volgende zondag 14 juni tussen 11:30 en 17 uur wordt in de schuur van Tuur in Sint-Joris-Wingen een kruiwagenrace betwist. Je kunt er ook lunchen, maar daarvoor moet je wel inschrijven via de website Schuur van Tuur. Rust op deze maandagmiddag bij Demerstot. En die krijgen we van Nana Mouskouri. Oh.

Grote danshit was het in 1984 voor Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. Bent u een boekenwurm, dan kan u volgende zondag 14 juni van 10 tot 16 uur naar de Campus Kamsa in Aarschot, want daar heeft dan weer de gebruikelijke boekenmarkt plaats. De toegang is gratis.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Breathless en Breathless. Zonder adem kom je niet ver en zeker niet op de fiets. Volgende woensdag 10 juni om 19:30 begint aan Den Egger in Scherpenheuvel de startdag voor de fietsvrienden. Die is ook bedoeld voor anderstaligen om tijdens een gratis fietstochtje in de omgeving hun Nederlands bij te schaven. Volgende woensdag dus om 19:30 aan Den Egger in Scherpenheuvel.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Tina Turner samen met Eros Ramazzotti en Cose della Vita. Voor zij die houden van Italiaanse muziek. Regelmatig komt die bij Demerstad voorbij natuurlijk. We sluiten vandaag af met Queen en We Will Rock You. Ik hoop dat u morgenmiddag weer mee rockt met ons vanaf 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest hebben leerlingen van de Prins verschillende openbare vuilnisbakken opgefleurd met kleurrijke stickers en motiverende slogans. Want de schoolomgeving daar staat al langer te boek als een hotspot voor zwerfvuil. Ze wilden een campagne die niet met de vinger wijst, maar op een leuke manier motiveert om afval in de vuilnisbak te gooien, zeggen de leerlingen. De sensibiliseringscampagne kwam tot stand in samenwerking met de Stad Diest en Mooimakers. Op basis van meldingen en input van de politie konden verschillende locaties in kaart worden gebracht waar vaak zwerfvuil rondslingert. Daarbij werd onder meer de schoolomgeving rond de Prins naar voren geschoven als prioritaire zone. Limburgers hebben de voorbije maanden vaker met stroompannen te maken gekregen dan inwoners van andere provincies, blijkt uit cijfers van energievergelijker Selectra. Tussen januari en april kwamen er in Limburg maar liefst 383 meldingen van stroomstoringen binnen. Goed voor 44 meldingen per 100.000 inwoners en dat is 3 keer meer dan het Belgische gemiddelde. Geen enkele andere provincie scoort slechter. Vlaams-Brabant volgt helaas op ruime afstand wel met 31 meldingen per 100.000 inwoners. In de provincie Luxemburg bijvoorbeeld lag dat cijfer zelfs 10 keer lager dan in Limburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. Maar wat doe je al die tijd aan boord? Je hoort aanvoerder Jori Tielemans.
5: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
4: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden België daaraan om zich te registreren op Travelers Online. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: The Police met de do-do-do-da-da-da. Een nummer geschreven door Sting. En het gaat volgens hem over de aantrekkingskracht die mensen voelen tot simpele liedjes. Maar er kwam heel wat kritiek op toen in 1980. Sommigen bestempelden het liedje als babytaal. Maar daarop heeft Sting dan weer gereageerd en gezegd dat die mensen helemaal niks van het liedje begrepen hadden. En daar sluit ik mij bij aan. Wij houden het ook graag simpel. Hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot. Op Demerstad.
0: Ja, ja, daarmee is het al maandagmiddag. Hopelijk iedereen een aangenaam weekend gehad. Vanmorgen zijn we er allemaal weer ingevlogen in de nieuwe week. En nu even siesta-tijd tot 4 uur. Met nu Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel

De Britse band Shaka Tak, een nummer van hun gelijknamig album City Rhythm. En later zou er nog een andere hitsingle uitkomen, dat was Day by Day. En nu de feiten van de dag. We gaan eens kijken wat er gebeurde op de 8e juni in de geschiedenis. We gaan terug naar 1986. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kurt Waldheim, wint de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, ondanks bekendmakingen over zijn oorlogsverleden. En in 1978 voltooit de Nieuw-Zeelandse Naomi James een solozeiltocht rond de wereld. Die had 272 dagen geduurd. En in Vietnam maakt een fotograaf een foto van het meisje Kim Puk, dat na een napalmbombardement gillend wegrent. De foto werd gemaakt op 8 juni 1972. En in Australië is het vandaag de officiële

0: De feestdag King's Birthday, dat wordt elke tweede maandag van de maand juni gevierd. Vandaag dus.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu die Underdog Project versus Sun Club. We halen de zon in de radio met deze Summer Jam 2003.
2: Get on the floor! Put your hands up!

Snelle beslissingen nemen, dat wordt altijd afgeraden. Daar kan je achteraf wel eens spijt van krijgen. Maar te lang erover nadenken is ook niet goed. Maar een keer of twee, dat mag wel. Think It All Over, dat was Sandy Shaw. En daarvoor de Dizzy Man's Band met Ticket To. Ja, momenteel nog droog, maar de eerste regen die wordt verwacht tegen een uur of vijf. Er kan zelfs weer onweer bij zitten. Later vanavond en vannacht dan trekt die regen wel weg over het oosten van het land. Maar dat wil niet zeggen dat het beter gaat worden. De komende dagen blijft het erg wisselvallig met regelmatig buien of regen. En morgen is het zelfs heel fris. Vandaag tot 23 graden. Morgen zijn er dat maar 17.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Talking Heads en Once in a Lifetime. En als u nog nooit aan straattekenen heeft gedaan, dan zou dat wel eens kunnen gebeuren, Once in a Lifetime, aanstaande zondag. Want dan organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg. Dat is voor kinderen, maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Zondagmiddag van 14:30 tot 16:00. Er is stoepkrijt gratis ter beschikking in 6 kleuren. En de prijzen die worden uitgereikt per leeftijdscategorie. En aanstaande donderdag kan je in Aarschot gaan kijken naar de zebrafilm Pillion. Het gaat over een verlegen dame die ontmoet een charismatische man. Ze raken verstrikt in een relatie, maar die draait alleen om machtsverhoudingen. Donderdagavond om 8:00 deze film in de UGC Cinemas in Aarschot. En nu Kool & The Gang, Straight Ahead.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricsters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

The Supremes uit 1966 met You Can't Hurry Love. Nee, nee, laat maar zijn. De tijd gaat al snel genoeg. Het wordt zometeen 3 uur. Een update van het nieuws komt eraan hier bij Demerstad. En daarna het vervolg van Siesta. Nu nog de mooie stem van Bonnie Tyler. Hier is ze met de Total Eclipse of the Heart.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Bekkevoort is de allereerste struikelsteen geplaatst. Struikelstenen vind je in heel Europa en worden geplaatst voor de laatste woonplaats van slachtoffers van het naziregime. In Bekkevoort is dat aan de voormalige woning van Johannes Ferdinand Lavers in de Meenselstraat 3 in Molenbeek, Wersbeek. Struikelstenen zijn kleine gedenkstenen in messing die worden geplaatst voor die laatste vrijwillige woonplaats van slachtoffers van het naziregime. Het internationale project is opgestart door een Duitse kunstenaar, Günter Dimnich, en groeide uit tot het grootste gedecentraliseerde herdenkingsmonument ter wereld. De socialistische vakbond BBTK roept medewerkers, patiënten en bezoekers in het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heus de Zolder op om een brief te sturen naar de ministers van Zorg en Volksgezondheid. Met de brieven willen ze de bevoegde ministers oproepen om dringend meer te investeren in de zorg. Ook in andere provincies houdt de vakbond gelijkaardige acties de komende dagen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden. Maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
5: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
4: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond is het grijs en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. En die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag is het zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.

0: Michael Jackson met Thriller. Was dat eigenlijk niet een beetje overdreven om het tweede uur van Siesta mee te beginnen? Nee, ik vind van niet. Dat moet kunnen. Welkom terug allemaal bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We blijven nog tot 4 uur. We houden straks nog even koffiepauze. We hebben ook nog een opmerkelijk nieuwsbericht. En nu een liedje over de liefde voor muziek. Music was my first love and it will be my last. Dit is John Miles.

0: Kou en plating.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Er wordt wel eens gezegd, alleen is maar alleen, dus deze vraag is zeker niet overdreven. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was La Belle.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: En dan had ik u nog een opmerkelijk nieuwsbericht beloofd. Het gaat over een urbexer. Die beleeft namelijk zijn wildste avontuur van het jaar in China. Samen met zijn partner trekt de Nederlander Bob Tissen erop uit om een verlaten Sovjet-duikboot te verkennen. De tocht verloopt allesbehalve vlot, want in het pikken donker met veel wind, wolken en koude temperaturen proberen de urbexers de mysterieuze duikboot te bereiken. Maar het is allemaal gelukt, maar één keer daar aangekomen, ja, dan begint natuurlijk het ontdekkingsavontuur pas echt. Er is een filmpje van, het is opgedoken op het internet, dus u kan dat altijd eens bekijken als u wilt.
2: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En nu terug naar 1984 met deze Guardian Angel. Dit is Masquerade.
3: I've

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Rockwell uit 1984 met Somebody's Watching Me. En dat is de laatste jaren alleen maar erger geworden. Wanneer u met een moderne wagen rijdt bijvoorbeeld, dan houden de camera's in de auto je helemaal in de gaten. Ze kunnen zelfs je emoties registreren. Dat is dan weer goed wanneer je dreigt in slaap te vallen en daarover een signaal krijgt. Dat is dan weer de positieve kant.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Inderdaad, koffietijd. En omdat het maandag is, nemen we daarvoor nog iets extra tijd. 4 plaatjes naar elkaar. We beginnen met Cliff Richard en Do You Wanna Dance? En laat de koffie

0: van losse leendienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Tot zover Root Syndicate. Dat was een Nederlandse groep. Die maakte maar één hit, maar wel eentje van formaat. Die werd nummer 1 in de hitparades in 1983. Dat was The Mockingbird Hill. Siesta. En we gaan eens kijken wat er zoal georganiseerd wordt deze week in en rond de Demerstad. Aanstaande zaterdag dan vindt aan de visvijver van Kasteel Ter Biest in Sint-Truiden een rommelmarkt plaats. Nu zaterdag van 8 tot 3. En overmorgen woensdag dan is er een wandeling, een streekwandeling van aan Sint-Jan de Doperkerk in Binkom. Die wordt begeleid door de Hagelandgidsen en de wandeling vertrekt woensdag om 2 uur. De aandacht gaat daarbij naar merkwaardige gebouwen en panorama's. En nu Duran Duran, A View to a Kill.

Je hoorde net nog Fungus met Al die willen te Capra varen en Al die willen blijven luisteren naar Classic Hits. Die kunnen maar beter afgestemd blijven op Radio Demerstad. Zometeen na 4 uur is er De Spits met Gunter Schepers. En we gaan de Siesta-aflevering vandaag afsluiten met The Mindbenders en A Groovy Kind of Love. En straks ook nog Status Quo met Down Down. En dat was het dan, de eerste Siesta-aflevering van deze week. Graag

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Toch wat nieuws uit het onderwijslandschap in de regio Tiene en Zuid-Leeuw, want vanaf 1 september ondergaat de bekende scholengroep Sint Paulus een gedaanteverwisseling. De groep bundelt de krachten onder een gloednieuwe naam Aura Scholen en lanceert een volledig vernieuwde overkoepelende huisstijl met de opvallende baseline Straal, Leer, Leef. In de schoolomgeving van de oude Leuvense baan in Bekkevoort was er al wel zone 30, maar sinds 1 juni is dat een dynamische zone 30 geworden. En dat betekent dus dat tijdens bepaalde uren zone 30 geldt. Met behulp van digitale verkeersborden wordt de snelheid tijdens de schooluren automatisch verlaagd van 50 naar 30 km per uur. De maatregel geldt op weekdagen tijdens de momenten waarop leerlingen aankomen op school, pauzeren of naar huis gaan. Buiten de schooluren tijdens weekends en schoolvakanties blijft het daar 50 per uur. Met de invoering van deze dynamische zone 30 wil het lokaal bestuur van Bekkevoort de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen en andere weggebruikers verhogen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
5: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
4: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Elvis Presley, de King, heeft ooit een film gemaakt. Die heette King Creole. En daar heeft Kid Creole zijn naam op gebaseerd, echt waar. En die I'm Not Your Daddy, het was een hele grote hit begin jaren 80. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spits.
0: De hele week lang, elke dag tussen 4 en 6 hier op de radio.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: wel iets gebeurd in Tsjechië. Daar waren werkmannen druk bezig in een kasteel. En die hebben onder een oude vloer 136 flessen zeldzame Franse wijn gevonden. Die flessen die zijn meer dan 130 jaar oud. En ze zouden een waarde hebben van 4,25 miljoen euro. Dat is ongelooflijk. Ze worden tentoongesteld in een museum. Ze worden niet verkocht. En ze zouden waarschijnlijk eigendom zijn van een adellijke familie die gevlucht is na de Tweede Wereldoorlog uit de regio aldaar. Of ze nog lekker smaken, die wijnen? Ja, dat is de vraag natuurlijk.
1: Looks like

0: straks gehad over hem, over Elvis, over de King. En daar mocht hij toch niet ontbreken. Dit was hem met Treat Me Nice. Prille liefde in de jaren 80. Weet je nog hoe dat in zijn werk ging? We kunnen dat altijd vragen aan de fixkes.
1: Mag ik

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Le printemps, een omslag van het weer gaan we misschien wel vrijdag krijgen. Want volgend weekend, dan zou het met een beetje geluk zou het droog zijn. En temperaturen zo rond de 21 graden. Dat is mooi meegenomen.

Er is wel het een en ander te doen rond pensioenen. Mannen die hebben gemiddeld genomen hogere pensioenen dan vrouwen. Behalve bij wie ongehuwd is. Dat is wel een wijziging, want ongehuwde vrouwen die hebben 1% meer pensioen dan mannen. Dat is gebleken uit cijfers van de overheid. Het komt allemaal een beetje in de buurt, maar om het echt gelijk te trekken, dat is blijkbaar niet zo gemakkelijk. Johnny.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: 20 jaar, Zelem, zomer.
3: Wow.
2: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
4: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
4: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
4: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

met die pensioen in het achterhoofd. If I Were a Rich Man. Dit weekend, vrijdag en zaterdag, dan vinden in zaal Bergendal in Vaanderode de Happy Street Feesten, de Blijstraatfeesten plaats. Vrijdag om 6 uur opent daar de barbecue. En zaterdag om 2 uur begint de dansnamiddag voor senioren met DJ's Hugo van Vlaanderen en Verschuren. Vanaf 9 uur 's avonds wordt er gefuifd met DJ Rudy. En er is ook een gastoptreden van Patrick Vallard. Die kennen we toevallig. Ja, natuurlijk, dat is die kerel die hier 's middags hoort. Je moet maar eens luisteren. Tussen 12 en 2 bij Demerstad.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen. En ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
4: Ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
3: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisa Jans.
5: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
3: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
6: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
3: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt. Dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien. Die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Dat is een goeie voor de dansmeiden. Ik hoop maar dat je het voorbij weekend uitgebreid gedanst hebt. Op dat nummer van Sylvester bijvoorbeeld. You make me feel mighty real. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: En met de Steve Miller Band. Dit is Jet Airliner.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
8: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

So Long staat vandaag in de krant. De meisjes van K3 hebben dat gisteravond ook gezegd in de AFAS-dom. De OG's, de originele meisjes, want het was hun laatste concert. En volk dat daar gaan kijken is ongelooflijk. Is toch wel Belgische cultuur en Vlaamse cultuur, die K3.

5 uur thuis met het cafard. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesjes, moe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op draad.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoren. Vingers glijden overal door. Ze doet als

Bad Company, Feel Like Making Love, een plaat uit de jaren 70. Geweldige muziek, het is 5:30. Ondertussen, je luistert naar Radio Demerstad. We blijven hangen in diezelfde periode. En de kippenvelradar, die mag alvast geactiveerd worden. Lydia keeps

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De Rolling Stones, gewoon op jouw radio Demerstad. Dit weekend moet je naar Hasselt, want vanaf vrijdag tot en met zondag strijkt het Food Truck Festival smaak neer in het Stadspark. Al daar ook de kinderen kunnen zich uitleven. Er is onder meer petanque, minigolf en kindergriemen. Vrijdag kan je er terecht van 5 tot 11. Zaterdag van 2 tot 11 en zondag tussen 12 en 9 uur. En nu we het toch over Hasselt hebben, je weet het, elke zaterdag van 7 tot 1 opent op het Kolonel Dusaarplein in Hasselt de Antiek, Brokhouten en Curiosa Markt. De toegang is gratis, je kan daar geweldige dingen kopen of gewoon wat rondkuieren, dat is ook toegestaan. Frits heeft alles mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender op de website van deze radio, radiodemerstad.be. En wij halen hier de zon in huis met Gloria Estefan.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op

De disco-koningin Donna Summer. David Bowie die maakte een comeback begin de jaren 80. Hij had toen een hele grote hit te pakken met Let's Dance. En toen kwam dit nummer uit. Ik vind dat zelfs nog beter. Ja, en die Let's Dance was al goed. Dit is David met China Girl.

weten dat allemaal. GSM achter het stuur, dat is gevaarlijk. Maar toch blijven mensen dat doen. Het parket in West-Vlaanderen, die hebben nu laten weten dat ze de voorbije 2 jaar 6600 rijbewijzen hebben ingetrokken van mensen die aan het GSM'en waren achter het stuur. En dat is dan alleen in West-Vlaanderen, hè. Voorzichtig zijn mensen, dat is de boodschap.

show what you want. Het is bijna 6 uur. Willem de Groot die staat hier al in de startblokken. Je hoort hem zo dadelijk na het nieuws van 6 uur. Ik wens je nog een hele leuke avond. Graag tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
4: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
3: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
5: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
3: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
6: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
3: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: You're the first, the last and my everything. De grootste hit van Barry White. En daarmee begonnen we op deze maandag 8 juni hier bij Radio Demerstad. De Rode Duivels zijn onderweg naar Seattle, waar ze hun basecamp hebben als voorbereiding op het WK voetbal. En vanavond kunnen collega's, vrienden, familie en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, vorige week overleden. En dat kan aan het rouwcentrum Schillebeeks in Oud-Turnhout. De straat aan het rouwcentrum is wel afgesloten, want er wordt heel veel volk verwacht.
1: Van 6 tot 8.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Een Amerikaans duo dat in de 80's heel wat hits op hun actief hebben staan. En dit was daar eentje van Daryl Hall en John Oates en de Adult Education. De wandelliefhebbers kunnen woensdagmiddag om 14:00 vertrekken aan de Sint-Jan de Doperkerk in Binkom. Want dan begeleiden de Haaglandgidsen je tijdens een streekwandeling. De aandacht gaat naar merkwaardige gebouwen en panorama's en deelname bedraagt €5. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Nu woensdag dus in Binkom met de Haaglandgidsen. En over wandelingen gesproken, These Boots Are Made For Walking. Ja, ze heeft haar wandelschoenen al aangetrokken. Nancy Sinatra wordt vandaag 86 jaar. These Boots Are Made For Walking.

was de debuuthit voor de Gibson Brothers. Nadien volgden nog hits als Cuba en Que Será Mi Vida. Dit was de Non-Stop Dance. Woensdagavond om 19:30, dan begint aan Den Egger in Scherpenheuvel de startdag voor de fietsvrienden. Dat is voor de fietsliefhebbers. En die is ook bedoeld voor anderstaligen, om tijdens een gratis tochtje in de omgeving hun Nederlands bij te schaven. Meer info verkrijg je hierover bij de dienstvrije tijd van Scherpenheuvel Zichem. Woensdagavond dus de startdag van de fietsvrienden. En nu tijd voor een man die ook jarig is. Hij wordt er 82 alweer. Mr. Buzz Skaggs. Dit is What Can I Say?

John Travolta die vertolkte de hoofdrol in Grease samen met Olivia Newton-John. En samen maakten ze ook een aantal dikke hits voor de soundtrack. En John ook solo, onder andere met deze Greased Lightning. Een paar tips voor de filmliefhebbers, want er zijn weer een aantal leuke zebrafilms die je kan bekijken. Woensdag in Cinema Paradiso in Diest is er Christy. En die film volgt de carrière van Christy Martin tot haar topjaren als bokser in de jaren 90. Ook de poging tot moord op haar man en voormalige trainer in 2010 komt aan bod. En tickets kan je natuurlijk bekomen online of via Den Amer. En diezelfde woensdagavond draait in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm Primavera. Vivaldi wordt de leraar van Cecilia en zij is een getalenteerde violiste die in een weeshuis verblijft. En donderdagavond kan je in de UGC Cinemas in Aarschot naar de zebrafilm Pion over de verlegen Colin en de charismatische Ray die verstrikt raken in een relatie die draait om machtsverhoudingen. Dat zijn dus drie tips voor de zebrafilms de komende dagen. En hoe zou het nog zijn met Bonnie Tyler, want die lag in het ziekenhuis. Ik vraag het me wel eens af. Tegenwoordig is het een beetje windstilte, maar vandaag wordt ze wel 75 jaar. Bonnie Tyler met deze Lost in France.

prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D Inhalen.

0: eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Ja, voorlopig zullen we niet verbranden van de zon, hè, want de temperaturen liggen een beetje laag. Maar we moeten wachten tot het weekend eer we temperaturen boven 20 graden krijgen. Dit was Graham Goldman. We kennen hem van bij 10cc natuurlijk. Hè. Dat was Sunburn, een solo-uitstapje van de band. En nu doen we het rustig aan met Simply Red. Frontman Mick Hucknall wordt 66. If you don't know me by now, you'll never know me.

Een nummer van Harold Melvin en de Blue Notes, gecoverd door Simply Red in de zomer van 1989. If you don't know me by now, you'll never know me. Proficiat, Mick Hucknall met je 66ste. En nu gaan we richting het nieuws van 7 met deze prachtromantische song van Air Supply. Making love out of nothing at all. Graag tot zo.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de grens van Diestenbekkenvoort staat de historische Klimopkapel. Everard Pieck bouwde het monument in 1919 uit dankbaarheid nadat hij de Eerste Wereldoorlog overleefde. Vier generaties later schonk zijn familie de kapel een natuurpunt. Omdat het gebouw in slechte staat verkeerde, heeft regionaal landschap Noord-Hageland het nu volledig gerestaureerd. De iconische Klimop keert trouwens niet terug, of hij niet als plant, maar wel als uniek kunstwerk van kortenstaal door Wilfried de Kok. De restauratie kostte zo'n 18.000 euro, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Diest, de familie en crowdfunding. CGK en Kies lanceren de Belgian Critical Cloud, een volledig Belgische cloudomgeving ontworpen voor overheden, defensie en kritieke sectoren. Het initiatief biedt soevereine opslag binnen de Belgische datacenters om de onafhankelijkheid van Amerikaanse tech-giganten te verminderen en te voldoen aan de strikte Europese wetgeving. Vandaar dat CGK en Kies in Hasselt beginnen. Meer informatie vindt u trouwens in De Tijd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
5: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy. Showing our support to the students and the teachers.
4: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en erna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-rode duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op de WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmich heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede. Onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
6: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd. Dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 kilometer, 6 uur of zoiets. Ja, lastig. Afgezien.
4: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Ja, dat ging over die 30 januari 1972, toen 14 ongewapende jonge mannen werden doodgeschoten door Britse soldaten. Sunday, Bloody Sunday. En Bono en U2 maakten er deze song over in de 80's. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze maandag 8 juni. Welkom bij Radio Demerstad.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Zoals altijd met de Village People, hun tweede hit op rij na de YMCA. Dat was In the Navy tot 9 minuten voor 7:30 op deze maandagavond hier bij Demerstad. De volgende mannen die komen op 26 oktober naar de ING Arena in Brussel. En er zijn al tickets verkrijgbaar. Ik heb het over Duran Duran en... toetsenist Nick Rhodes, die wordt vandaag 64. En dit is een nummer waarmee ze een comeback maakte in de 90s. Ordinary World.

De band die in de 80s heel wat hits had. De grootste was She Drives Me Crazy. En dit was een van de voorlopers. Johnny Come Home van de Fine Young Cannibals. En hou je van een stevige wandeling, dan kan ik je deze aanbevelen. Passaar Bekkevoort organiseert nu zondag de 14e juni. In alle vroegte, vanaf 6 uur vertrekken ze aan de zaal Trefpunt in Assent. En de deelname die bedraagt €12, inclusief dus het ontbijt. Maar je kan natuurlijk ook deelnemen enkel aan de wandeling en dan kost het jou maar €2. Het ontbijt dat bestaat uit spek met eieren en nadien kan je ook nog proeven van een stuk taart met koffie. Dus dat na een stevige wandeling, dat gaat smaken, denk ik. En nu gaan we even terug naar 8 juni 2010. Het is 16 jaar geleden dat Crispian St. Peters overleed. Hij werd 71 en we kennen hem vooral van deze Pied Piper.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.

komt nog eens naar ons land, maar ik denk dat het in Wallonië is, in Serein, als ik mij niet vergis. Suzanne Vega, dat was Marlena on the Wall van ruim 40 jaar geleden. En volgende week dan is het zover, hè? Dan kunnen de wielerliefhebbers hun hart ophalen, want in Scherpenheuvel gaat dan de Baloise Belgium Tour van start. Volgende dinsdag, volgende week dus, de 16e, dan is er de ploegenvoorstelling s'avonds aan de Basiliek, met nadien nog optredens van de Romeo's en Tu Fabiola. En dan op woensdag gaat de eerste rit van start in en om Scherpenheuvel. Dat is voor volgende week. En in de aanloop daarvan heeft Christophe van de Goor een aantal gesprekken op zaterdag. En het laatste in die reeks gesprekken vindt nu zaterdag plaats tussen 2 en 5 op het Isabellaplein in Scherpenheuvel. En dan ontvangt Christophe ex-wielrenner en analist Jan Bakelands. Een open gesprek over het wielergebeuren met Jan Bakelands zaterdag op het Isabella Plein in Scherpenheuvel door Christophe van de Goor. En nu tijd voor Bonnie Pointer. 6 jaar geleden is ze overleden, 8 juni 2020. Ze werd 69 en dit is een van haar solo-hits. I Can't Help Myself.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Nou, ze kijken al uit naar de zomervakantie, denk ik. Hè. We're going to Ibiza. Dat was alvast een goede tip van de Venga Boys. Voor ik er vandoor ga, nog deze Dusty Springfield.

nummer waarop talloze covers van bestaan. Hè? I Only Wanna Be With You van Dusty Springfield. Ik herinner me een cover van The Tourists. Toen nog met zangeres Annie Lennox. En nadien ook nog van Samantha Fox en de Bay City Rollers. Zo, het zit er alweer op voor vandaag. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen om 6 uur zijn we er opnieuw. Mylène Farmer krijgt het laatste woord met Lee.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: VZW Martine van Kamp in Diest heeft een nieuw ontmoetingsplein ingehuldigd in Molenstede. De VZW begeleidt mensen met een beperking. Het nieuwe plein ligt tussen twee van hun residenties en is volledig rolstoeltoegankelijk en aangepast aan bewoners. Toch is het plein er niet alleen voor hen. Ook buurtbewoners en toevallige voorbijgangers zijn er meer dan welkom om elkaar te ontmoeten. Het project kostte in totaal 12.000 euro, volledig gefinancierd dankzij subsidies van LIDER, een Europees Vlaams en Vlaams-Brabants steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. De stad Beringen en de Vlaamse overheid investeren in een nieuw gebouw voor de stedelijke basisschool Koersel. Het huidige gebouw uit de jaren 50 voldoet niet meer. Het project start in 2028 en zal 2 jaar duren en maakt deel uit van het programma Scholen van Vlaanderen. De nieuwe school in Koersel krijgt moderne klassen, een sportzaal en ruimtes voor kunstacademies en lokale verenigingen. De bouw verloopt in 2 fases, zodat de lessen grotendeels op school kunnen doorgaan. Enkele klassen verhuizen tijdelijk naar containers op de speelplaats. Aldus de stad Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
5: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
4: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in 2 sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
7: Waar is mijn vleeskroket?
6: Bart Kael.
7: Samen in de zon.
6: Willy Sommers.
7: Hola, de zon in je haar.
6: De Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
6: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en daarna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurent Stappers volgde de betoging.
4: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
3: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator en die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
4: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
3: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
5: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
3: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de Tanim barbaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel. Dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt journaliste Laurent Stappers.
4: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
3: En op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1000 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41, die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wel enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Cantin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
4: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
3: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Van Berger van de federale politie legt uit.
4: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
3: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. De zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren, en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liane. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.